0: schijn.
1: Het beste wat je kan doen is gewoon focussen op jezelf, weet toch? Zorg dat jij vooruit komt. Snap je? Soms zijn mensen gewoon blokken in je been, homie. Je moet het gewoon loslaten.